Zo is op een en mooi kan ik haar tak zat ook al sounds very silo. Oni, zo de zong zo, toen toen, fijne bij pui, zoals barat huna kan ik haar tijd zo, anita. Akas van die ijzol, a jangapon zo, anita.